Spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobiltronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiltronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slechts R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe balanceer hormone en verhoog bui en selfvertrouwe. Luna Bloom ondersteun vroulike vaarsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord een verspreider en sluit aan by een 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van een wereldwye vinnig groeiende industrie met een eenmalige beginbelegging van slechts R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekomst te bou is vandag.
2: Jy? Maak nou geen muzieksverleid in jou vlees, maar doos as
3: langarm. Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slechts R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerder Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Ja, nee, wat, daar is nou nie geen keer daar in die saken nie, jong. Ja, nee, wat, nou kom met dit gesê, kom ons lê dan aan by ons sportman, niemand anders as Alistair Milando. Alistair Milando, welkom terug hier op die Midday Connection, bidder, hoe gaan het?
1: Alright, ja, van Sebastian, goeiemiddag, luisteraars, goeiemiddag, goeiemiddag.
0: Ja, nee, wat goeiemiddag aan jou, broeder, ek sien nog daar op jou skouwers, en ek sien daar aan jou skouwers, hier is bietjie seer, van Saterdagse wedstrijd en so meer, broeder, jy het ook self daar by veld gehaarklip, hoe gaan het in die sportwereld, broeder?
1: Ja, luisteraars, weer eens, goeiemiddag, Sebastian, goeiemiddag, ja, ek was natuurlijk, soos gehoor was, die afgelopen vrijdag aand op die sportshow met Nabil Damons, was ek in die kant van Kaapstad, en goeie atmosfeer geheers daar, ja, prachtig, ek ben wat opgedis was daar, die Springbokke, ek was nog een beetje om van de skaaf, die weerman het een beetje reen voorspel, maar niet te min daar het geen reen geval nie, en so die All Blacks kon nie aanpas by die prachtige droomstandighede wat daarop het, dit was die intussen dit was, is die span bekomen en sy terug aangekondig daar in Soweto op die 15, een paar technische veranderingen wat aangebring is aan die span, op die 15, dit is wat Cheslin Colby. Die 14 Curtie Arons, hy kom terug daar op die vleel, Center Powers, Jesse Crew en Damien, daar by nummer 12 van de Linde, dan nummer 11 is in Eden Hoeken, die nummer 10 is Sasa Farming Mungonjulu, hy kom terug daar op nummer 10, nummer 9 is Kobus Reinig, en nummer 8 is Jasper Wiese, nummer 7 is Pieter Stedde Toy, die eigenste man, gespeel natuurlijk in zo'n 101 wedstrijd daar in zo'n week toe, kom in Saterdag. Nummer 6, als je kaptein, onze eie captain, my captain, Sian Mtana Ngolisi. Nummer 5 was Rowan Lurkie, 4 even, het is bij nummer 3, Walker Low. Nummer 2, Malcolm Marks, wat sy plek eruit van nummer 16, en nummer 2 toe. En nummer 1 is Ox, en Tje. Die span wat so 40 minuten terug aangekondig was, door Rasie Erasmus. Maar kom ons kijk op, wat ons en die ander sport gesien het die afgelopen naweek, Dylan Brevis het net so die vorige wedstrijd in Namibia 75 hoopies aangeteken, maar die keer was hy aan die windkant. Die talentvolle jong kolwer sy onderwone poging het toegesien dat Afrika vir Zimbabwe met 4 paardjies in windhoek kon klop. Ons kyk na golfies licht uit vir die Amerikaanse golf nadat Cassandra Alexander gister die eerste ope van die vrouwe gewen het. Vroeg daarby Retief Goosen wat bijna haar prestatie herhaal het toe hy tweede in die enige uitdagse nooi in die Amerikaanse PGA vir seniors geëindig het. Om die nadat nie af te rond het die Amerikaanse Scottie Scheffler natuurlijk my held een nieuwe hoofdstuk in golf gevoeg het toe hy Tiger Woods uit die grootste geldverdiener in die PGA reeks uitgeskryf het, terwyl die Engelsman Joseph Dean, wat nog 2 gelede nog kinder niet waren, moest aflever om sy golf te help die Britse meters, dat klink het, dis jou sportnies, dis jou golfnies vir die maandag. Dan weet terug by Springbok Rugby, en iets wat een beetje hartseer. Jochie Jansen sterf in hartaanval. Die voormalige Springbok center Jochie Jansen, wat 78 jaar oud is, is gisterochtend in Namibia oorlede tijdens een kerkdienst waartoe hy een hartaanval gekryg. Jansen wat die afgelopen 2 tot 3 weke by sy vrienden in Namibia gaan keer het, het zondag samen met sy vrienden in die eerdienst die hartaanval van gekry. Hy is woonachtig in Swellendam hier in Suid-Kaap. Doch, rugbynies, Karibeker hierdie keer, die tafels gedek vir die half uitrond is van vanjaarse Karibeker reeks. Griekwa speel komende naweek tegen die Gouwe Leeuws in Kimberley en die Tutas pak die Pumas in Bloemfontein. En dan Australië het Argentina geklop op sy testveld 27-21, terwyl die Bokke Amma boko boko gewyde vir All Blacks. Hulle is terug 33-27 en die reeks duur daarin in elk. Maar die boekkeepers voorspel die reeks kan eindig 3 van Suid-Afrika en 1 vir All Blacks. Ons aandag skuif na die plaaslike rugby. Hier op plaaslike bodem. Kap rugby, Heidelberg. Moes die knie buig. Dennis Greens, 1938 op die tijdsveld. Bridgestone op die tijdsveld was te sterk van Barbarians, 44-40. Progress op sy tijdsveld moes die knie buig. En sy knie buig en alles buig van Silver Stars. Silver Stars was slaan met Progress, 53 van Silver Stars, 38 van Progress. Waarby Silver Stars halftijd al reeds 25 punte gehad het en Progress 7. Goedbrak. Maak een statement tegen Corsairs op de tijdschalk 55 punten van Groot Rugby en Corsairs 33. Eindhoven Beker, Danko, speelt thuis 87 tegen All Blacks en 0 voor All Blacks. Ingolstadt speelt thuis tegen Rubber Blues 23-7 was Blues of Club door Ingolstadt. George speelt tegen Oudtshoorning op de tijdschalk uit Club van Oudtshoorning 46-33. Harlequins speelt in Jaguars thuis. Hij was klaar met Jaguars 73-40. En ook namens die spoordebrik van Eden FM wil ons sê voor die mannen van Eagle Stars, George, Harlequins en Oudtshoorning, geluk voor die 2027 Premier League status wat hulle daar verdien. Voor al die mannen, se eerste keer, mannen soos Oudtshoorning, wat die eerste keer in jaren weer terug is in die groot geselskap van Club Rugby in die Zuid-Kaap. En met daarin goeie nuus, hier vir het prachtige soonsien weer hier in George, en skakel terug daar na Sebastian Kouruits in Oudtshoorning.
0: Ja nee, met my dankie daar en jou broeder. Ja nee, ek hoor daar in die achtergrond World in Union het jy hem gehoor daar, Alistair.
1: Prachtig, dit geef my 100 cent, hè? 100 cent. Oomlikke daai dit, 100 cent onder. Ja, Sebastian, net om gewoon vir die luisteraars terug een blik te gee oor die verrichtinge op daar in die kant van Kaapstad.
0: Yes.
1: Ja, die vliegtuig, ja, ek was jaren daarom om die vliegtuig aan skouwe te neem. Die vliegtuig, ek kon so aan die vliegtuig so raak, luisteraars. Dit was iets om te beleef, om daar te wees. En die vliegtuig daar so oorvlieg. Oh, luisteraars, julle moet daar gewees, maar Sebastian, dit is iets rechtig, as honderds oomblikke, die alle song wat ons gemis het daar, is die song van Sister Bettina. Maar daar het die ander liedje daar gespeel in Sister Bettina's plek, die 52 daar van Eiling, so vlak oor die stadion verbygaan.
0: Ja,
1: maar, een verrassing vir allemaal gewees. Maar, het sy nou die vliegtuig te laag was in die oomblik, maar daar was een zwart vliegtuig, en daar was een groen vliegtuig.
0: Ja,
1: misschien lei die oomliks, sy mannen nog een skok, naar die twee Boeings 727 so prachtig laag oor die stadion gevlieg het.
0: Ja.
1: Maar dit was 100 vlees oomblikke luisteraars in Sebastian College.
0: Ja, dankie Alistair, maar ek het ook die game gekyk van New Zealand kanaal af, nee, so dat het daar gewys, die kommentaar was gedoen deur Nieu-Seelanders en natuurlijk ook die ontleding deur Nieu-Seelanders, en daar was een Nieu-Seelanders kommentator op die veld en hy het gesê halftyd, toe sê hy dat dit was om een groot oomblik, hy het dit verwag nie, en wat een goeie oomblik het was, nie. Maar nou ja, sterkte daan, jou my groot vriend, baie dankie, ek sit nog steeds met my groen en goud van Saterdag af, ek trek het niks uit nie, broeder.
1: Prachtig, ja, is het baie, ek wil ook vir luisteraars ook keer herinner, dat hier kom na vrijhand, sal die sport, ultimate sport, so dan, kom rechtstreeks vanaf uit die Nuka Park, waar ons die betere sal bring, tussen die SVDR en die Natal Sharks, bring vanaf uit die Nuka Park rechtstreeks, tot in jou badkamer, tot in jou voorhuis, in jou kamer, sal ons consider maak, ons bring die wedstrijd van die SVDR en die Natal Sharks.
0: Ah, sy. Met dat gesê, Alistair, alles van die beste vir jou broeder, ons sien uit na eerskomende vrijdag aan dan. Goed gaan.
1: Barankie. Mooi dag.
0: Mooi dag.
2: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
3: Eden Bets is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Bets, quality made affordable.
5: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Yeah, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76.95 per kilogram. Chicken leg cottes R64.95 per kilogram. Heel of halve lam teen slegs R132.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lenmins. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R104.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord. Altyd teen die regte prys.

sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: And welcome back. It is Muntuza, right here on InterFM, your number one in the Southern Cape. It is happening. It's happening. InterFM, hello.
1: And I said that Victor Carvulas moet lekker verjaar vandaag. And I said, hey, hi Patrick. Patrick van Oudsworen.
0: Yes, yes, yes.
1: Hij man brengt zijn kant met die zingerij. Brengt zijn kant aan die Monica. Waarom? Waarom? Ja, een lekker dag voor jou verder, Sebastien.
0: Dank je man, dank je zuster. Ja.
1: En ik hoor net als happy people.
0: Ik zeg jou.
1: Voor maandag van Eden FM.
0: Ja, ik voel ons gaan voor die nieuwswoordenput in Engels in de FMLO.
2: Hartelijke, goeiemiddag.
0: Middag, broeder. Middag, mijn broer.
2: Ja, meneer Sebastian, ik vertrouw het aan goed haar zoon in atelier. Als je aan de lekker middag groet, al onze prachtige anties en tannies, mannen van de jaren, allemaal gegroet. Allemaal moeten prachtig en een geziene dag hier. En wil ik ook niet zeggen, daar voor ons Eden FM maatjes, waar daar op die bloementuur is, alle moet veilig wees. Alle moet baie foto's vat. En dan wil ik ook net bij je sterkte zijn aan de Pietersen familie met de ingaan daar van om Maarten Pietersen, Martinus Pietersen, weet je dat zo, Maarten, is bij je sterkte, bij je liefde van Jacques Van Voorgel.
0: Baie dankie daar aan niemand anders als Jacques Van Voorgel. Nou ja, kom ons maak ons gereed dan voor die Engelse nieuwshoogtepunte, net hier aan The Midday Connection.

0: Katrina, Katrina. So sing Katrina. En die ma, wat sê jy, dierbare gegroet?
1: Hallo Sebastien, ek kom nou weer by die radio uit. Maar goed van die Molly en van Rasper.
0: Yes.
1: En van Johanna van Wijk.
0: Aha.
1: Moira Baartman en ja. Lies van Dijs of het al. Dat is lekker om allemaal te zien en lekker om voor Rasper en die Molly te zien bij die begrafenis. En ja, Johanna van Wijk ontmoet. En ik heb meneer Mornay ook gezien. En dan wil ik bij je geluk zijn voor Victor Carolus. Bij je geluk op jouw verjaardag, Victor. Je nieuwe dag van niet en alles wat mooi is. En dat komt de liefde van Antima. Dank je, Sebas.
0: Dank je, dank je, Antima. Dank je, Antima. Oh, het gaat lekker hier op hier die radiostatie vandaag, joh. Net hier in FM, jouw stem natuurlijk hier in die huis. In die huis. Ah, big shout out to you if you just joined us, man. Welcome. Welcome to the Midday Connection. It's 27 minutes away from the hour of 3 o'clock. And we're making this Monday. Taking out the blue out of the Monday, you know.

0: couple of minutes away from an ad coming up. And I just saw the Hops making his presence felt right here in the studio. Take this tired heart. Ah, goodness. Good stuff right here on your voice in Paradise. Even if I'm hello. Hello, hello.
1: Se pas sit hy ding in die lig op die maandag, die laaste maand. Sit hom in die lig, se pas aan die Jean.
0: Dankie aan die Jean. Lekker aan die Jean. Goeiemiddag, Mr. Paul, meneer. Ek wil hoor asseblief by my hierdie lied. Ok, dis 'n lied vir, dis 'n saak die vir Paula dien, hè? Alright. Paul just made his presence felt. He will be in studio in a couple of minutes' time. You leave him alone.
2: Ja, so bas, man, you weet mos nou, daar's net een Katrina, en dis Katrina van Paul moet wat so het, hier kom met hy nood, met hy nood. Maar ja, so bas, maar veilig wees, is maandag, en die wat sê, dis blauw maandag, jy maak sê al wana, dat jy blauw maandag het.
0: Oh ja, so, waar, waar,
2: weet wanneer om die handbrik op te trek, as dit vir alles in die leven, maar trek nie die handbrik op,
0: ja, nee. Trek hom op. Trek op een andere.
2: Sebastiaan, maar hij is een goede man. Stadig, Sebastiaan. Het is nog niet vrijdag, het is maandag om uit. En je weet, als mannen wat blauw maandag eten. Ik kan niet nog aan alcohol toch luisteren. Als het oorlogste bollig, zoals je oom eens al iets zei. Ik weet, Sebastiaan.
0: Aardig, goedemiddag, Sebastiaan. Nee, broeder, je weet niet hoe. Laat lopen is laat. Jij is vrolijk op hierdie maandag, nee. Maak los wat vast is. Mooi dag en een mooi week. Vir ieder en elk, net soos sê Rosie Prins, hier vanaf Hoonleen Nuisna. Baie dankie daar, Rosie Prins, het waardeer jou man. Ja, nee, kyk, die saak moet losgemaak raak, Rosie. En vir die spanne wat nou gevra het vir die Sasse datums, nee, September maand, ek dink dis die woensdag, die 2 September, is dit Older Persons Grant, nee. En Disability Grant is donderdag, die 3 September, en natuurlijk kindergrant, dis nou children's grant, dit is nou die 4 September vrijdag, and all other grants will be on the 4th payable date, ne? Alright, September maandse datums is natuurlijk die 2, dis woensdag, dis het older persons grants, disability grants on the 2nd, on the 3rd of September, that is Thursday, and Friday the 4th of September, it is children's grants. Alright, I hope you enjoyed that one. Goeiemiddag Sebastiaan, ek wil net aan Wormitse mense en die inwoners in die staaf sê, hartelike goeiemiddag, ek mis hulle vreeslik, hulle moet die muziek geniet in die program en die stasie, allemaal speel ons song asseblief Sebas, soos iemand hier van Nuisna, wat sê jy sister?
3: Opa, lekker jy basie, lekker jy, aan die brand, waar krap jy die oude numbers uit jou, lekker jy.
0: Wisdom ends. Alright, lead me Lord where my wisdom ends. I love that. Goeiemiddag Sebastiaan. Hey, maak die saak warm. Hulle moet nie maandag blem nie, jong. Maandag het niks te doen of niks gemaakt met dit nie, nee. Ek stem saam met jou. Ek stem volkome saam met jou. Advertensie breek en dan kom ek terug om tot sien te sê, net hierna.

Hartelijk goeiemiddag hier in FM. Jy is ingehaken en geskakel op jou nummer 1 radiostasie, jou prachtige stem in die paradijs. Precies 3:15, dit is die einde van Augustus 2026, die 31ste. Welkom bij onze draaivousen. En vanmiddag het ek een bepaalde versoek. Vanmiddag wil ek hê dat ons die Jabes gebed oor ons eie lewe, maar ook oor die lewe van ons geliefdes, ons vriende, ons collega's, ons familie moet bid. So ek deel graag saam met u 1 Kronieke 4 vers 10. En kom bid saam met my die volgende. Stort u seën oor my uit. Vergroot my grondgebied. Neem my onder u beskerming. En weerhou onheil van my. Sodat geen smart my tref nie.

0: Hallo, goeiemiddag, Bompie.
1: Hi, goeiemiddag, Paula Hoops. Dankie vir die geseënde woord. En dankie vir Bella se song. En ek hoop, jy het een heerlijke naweek gehad. En een mooi dagje vir jou verder, Paula. Soos in jou eie Bompelina.
0: My eie Bompelina. Well, good afternoon to you, Freddie Nelson, all the way from the United States of Cornwall. Ek voel die vandag so lekker nie, sê jou Freddie. Freddie, gauw gezond raak. En drink jou seinkies, maas kind. Hallo Paula en Eden FM familie, dit kom vanaf Floy. Hi Floy. En nou vir Groot Nuggie. Adelik, goeiemiddag, Groot Nuggie.
2: Goeiemiddag. Heerlik. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive. Hy, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Ek doen so groot nuggie. Hier is Jody Jantjies met die nationale lied van die Afternoon Drive. Wat op geen middag hier in FM.

0: Hier on FM, this is Gregory Abbott with Shake You Down. Dis mense wat baie, baie lanklaas ingehaak en ingeskakel was. I'm coming for you, ek kom vir julle.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Oh, lekker was nog altijd lekker geweest. Dis so 28 minute voor 4, hartelijk goeiemiddag. Ons groet al ons luisteraars langs die kus. Hulle kry ons by 93.8. En jylle in die Tenkaroe, 103.6. Ons luisteraars in Hessequa, 87.8. En in Kannaland, 97.9 FM. Nuis na Plet, jylle vind ons by 99.7 FM. En Uniondale, 98.1 FM. En dan, daar so iets wat van een verstering, so iets wat van een gons, grens, bas geleid, vooral vir ons hier in die Kleinkaroe. So wat ek aanbeveel is, ga na www.edenfm.co.za vir crystal clear klanke van jou nommer 1 draadloos. What if the key to manage your wealth isn't timing the market, but having the right tools and insights? With the NetBank online share trading platform, you can put your money to work across local and international markets all in one place. Whether you're building your portfolio, diversifying your investments, or exploring global opportunities, you have access to expert insights, company research, and real-time market trends to guide your decisions. And you don't need a large amount to get started, because successful investing isn't about guesswork. It's about making informed choices over time. With the flexibility to trade anytime, anywhere, you stay in control of your financial journey. Register today on the NetBank online share trading platform and take the next step towards smarter investing. Well, Hobbs wil net vir Tos baie, baie dankie sê my broer. En kom met baie liefde van Johannes en Maureen van Gaza. Dat is een prachtige boodskap hier. Hallo oom Paul. Oom Paul luister. Ek luister nou lekker na jou. Jy moet een geseënde dag hê. Dit kom van Christelien, al die pad vanaf Rosebom. Baie dankie Christelien. Goeiemiddag Paula. Boet, jy is bitter op die maandag. Keep the music flowing, veilig, bly. Dit kom van Cheryl Ann. En dan denk ik van Beverly, hartelijk goeiemiddag, Bev.
2: Hi, goeiemiddag, hola, hopspol. Nee. Je hebt jou gemis verschrikkelijk en is het lekker om iemand te missen. Maar oké, okay, ingetune en ingezoom. En ik groet me allemaal wat ingeskakel is.
0: Lekker.
2: En hello, babbelusjes. Hola, hops, nee, hoor dat zo. Nee, die smaak weer aan de smaak van dag, Beverly, met tonen liefde.
0: Daar zijn Beverly.
2: Thank you, Paul.
0: Mooi blij. Ja, daar is nog vele waar van die vandaan kom. Net na dat vertensiebreek. Hou jou oor by die radio.
3: Dit reik mos soos vis en chips kattebol. Koningskos. So sê ek mos.
4: Ai, ek weet is die pad na jou hart. My eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Ek wil net weer daar ene van maand van September deel. Middag, as jy voel jy's in jou chops, luister na Polla Hops, dan voel jy weer tops. Wil net vir my sis Paulina sê, kan nie wag vir my heerlijke kosie nie. Dit kom van Maureen, met liefde. Gaan lekker hier so bedrijf, nee, het gaan baie lekker. Die burgemeester is van Voorbeeld, dat ook gebeurde, Katrina.
1: Islands in the stream.
0: Oeh, meisie.
1: That is what we are.
0: Waar staan jy?
1: No one in between. How can we be wrong? Sail away with me.
0: Come on.
1: To another world. And we rely on each other. From one lover to another.
0: Lekker meisie, lekker,
1: goeiemiddag,
0: lekker.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakeld by die huis. Groete vir al die maakies. Almal moet een baie mooie geseende dag hier. Mooi dag van Katrina van Volmoed.
0: Daar is hy, Katrina van Volmoed. Lekker om van jou te hoor. Ek wil so klein bykie naweek refleksie doen. Vrijdag aan was een van my hoogtepunte van 2026. Oh, the mispoofige oudswering. Wow, wow, wow. What a pageant. What a pageant. Mense, as jy nie daar was nie, oh, is moeilik om het oor te vertel. It is really difficult. It is so difficult. Ja, mense, I'm telling you, vrijdag aan was een absolute wow geweest. Let's call on Simply Red and have a bit of sunrise.

0: Drive Time Show. Phil Collins praat van vat het stadig, vat het rustig, moenie hastig wees met die liefde nie.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs, die lekker gevoel, wees vry.

0: Lekker man. Low the beats. Dat is ons rol, dat is ons vibe. Come on. Celeste Babani is gereed met jou hoofdtrek om 6:30, oor 10 minuten van nou af. Wat op goeiemiddag Celeste Babani. Vandag gedaan in Waslapieland.
1: Hartelike goeiemiddag, Mr. Holla Hops. Jan hier ingehak en ingeskakel. Jy het een prachtige Rabbesdal.
0: Lekker zijn.
1: Hoor, ek vertrouw het gaan goed vandag. Ja, dan wil ik vanmiddag twee prachtige mensen geluk wens met hulle verjaarsdag. Onze Victor Carole is daar aan die kant van uitvoering en dan ook Jolandi Lavelot, wat dan vandag verjaar een volle 50. Ja, Gods rijkste zien op hulle levensjaren en mag Abba Vader hulle nog vele jare spaar. Kom met baie liefde van Jacques van Vogel, goed gaan en veilig wees allemaal.
0: Dat is baie baie dankie Jacques van Vogel. Bolle, middag, staart.

0: Ethan FM, I'm telling you, Mr. Spakumero, everything will be okay. What a song, what a hit. Zij moet het voelen, man. Zij moet het voelen. Kom eens luisteren wat zie ik een voeks. Hij is een haken in de schakel. Had ook je maar een kabuki?
1: Ja, nee, Mr. Polla. Kabuks is ingeschakeld. Hij is nog steeds bij die werk. Hij is nog net goed gezet. Hij moet klaarmaken, zoals ik altijd zei. Daar is iemand wat het moet doen, Mr. Polla. Maar anders was mijn dagje vrolijk, lieflijk, zoals altijd maar. En ik hoor maar op die radio, op allemaal praat van blauw maanda, blauw maanda.
0: Ah, mijn boete.
1: Jij maakt die maanda voor jou zelf blauw,
0: Mr.
1: Polla.
0: Het is waar.
1: Zo, dat is jouw eigen zaak, als je verloren gaat, ne? Zo zei die woord, maar dat is jouw eigen zaak.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, ik heb ook amper klaar, dan zijn sterk op pad, hij is toe. Mr. Polla, jij moet ook een lieflijke handje het en veilig huis toe gaan.
0: Kabuki, ik zeg voor jou baie, baie dankie. Ja, voor die wijze woorden ook. Het is jouw eie saak, ja. Dat is inderdaad so. Die tijd stap aan de 27 minuten oor die uur van 5. En binnenkort is dit Seleswa Bani wat vir ons die hoofdtrekke gaan bring in Afrikaans. Maar vir nou, hier is Sergio Mendes. Samba Doro.

0: Ons maak gereed vir die halfsees hoofdtrek in Afrikaans. Hy is my groot vriend. Hy teken die register. Hartlik goeiemiddag Granwell. Lekker om van jou te hoor.
1: Hoppa, hoppa, hoppa, Paula, hoops en ons lieflike prachtige getrouwe luisteraars.
0: Yes, my boete.
1: Hoop, jy het 'n geseënde naweek gehad, my ou groote.
0: Lekker man.
1: Ja nee, mooi naweekie gehad. Was 'n mooi naweek in die Essequa. En ja my tjoe man. Die Here is goed nog steeds.
0: Amen.
1: En sal nog altyd wees.
0: Net so my boete.
1: Hallo Anke Woeksok. En Pastor Malcolm Waas, Pastor Ousies. Yeah, gaat zie
0: je. Ja, ons heb je
1: bloemen toe. Mijn mens is met een lieflijke aandacht in die kontrij. Als dat niet wil van die Heere is, praat ons maar horen. Altijd lekker om samen met julle te praat. Hola man, zieningen van jy en vrou lief en kinders.
0: Dankie.
1: Veilig wees, krijg wel eens aan die buitenkant.
0: Dankie, Boeradji. Dat is nou tijd vir die hoofdrek op half 6. Hier is een les, babani.

0: Eden FM, goeiemiddag.
1: Hartelijke goeiemiddag, meneer Ola Hopske Dok.
0: Wat sê jy?
1: Hoe gaan het daar in die syde?
0: Baie, baie goed, hoe gaan het daar in die noorde?
1: Baie, baie goed, meneer Amas. Ons wil net aan alle vrouwen sê, de laatste dag van vrouwendag, ons hoop hulle het geniet die maand, en die maand moet onthou dat vrouwen maand nie vandag eindig nie. Hulle moet nog elke dag hulle vrouwen met respect en liefde behandel.
0: Dorientje, sê jy?
1: Yes, sy, meneer Amas.
0: Ja, jong, ek kom nou eens bij, man, ek het so lang laatst met julle gepraat, want julle skeep hy af en gooi my weg, maar so right. Maar terwijl jy nou op die lig is, baie dankie vir die mooie boodskap wat jy deurgegeet. Hoe gaan het daar met die blomme toer?
1: Dit gaan baie goed, meneer Amas. Het is mooi weer, en dit vandag die Ogarabiese waterval gaan besoek. Ja, dit was mooi geweest om het te zien.
0: Daar sê, en hoe lyk die rest van julle toerprogram?
1: Morgen is ons op pad Springbok toe.
0: Wow.
1: En dan denk ik van ons naar Babiet toe. En zo verder aan gaan ons tot wanneer ons donderdag ter reis toe gaan.
0: Daar sê, daar sê. En ek geloof dat meneer Cameron geniet het ook net so.
1: Ja, nee, hy geniet het meneer Amar.
0: Daar sê, Dorinkie. Baie dankie vir die oproep. Julle moet mooi bly en veilig wees.
1: Baie dankie. Goed gaan.
0: Daar sê.
1: Ek heb allemaal wat ingeskakel is.
0: Daar sê. Lekker.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Ons eie mevrouw Cameron wat ingehaak en ingeskakel is. Kom ons breek wat vir tensie.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's Funerals said it would.
4: At Martin's Funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
5: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George, or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
0: Kan jy nou weer, dis amper alweer oppaktijd van my kant af, die hopskedops. Was het dan nie lekker gewees om saam nie te keer die afgelope 2,5 ure, ja. Want tussen daar 5 en 5 het ons oorgeskakel na die George Atelier. Van die George met die sepale geleef. Another level!
6: Another level! Jay-Z!

iemand praat met mij. Ik kan nog niet lekker uitmaken wie dat is niet. Ja. Maar welkom bij de afternoon drive. Zijn laatste paar minuten. Ja, kom ons dan zo'n beetje af op iedere maandagmiddag. Kom, ons doen het net zo.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat ze verdienen. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 Rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
2: Welkom terug, iedereen lieve inluisteraars, en jullie luisteren naar ons sit koppen bij elkaar, waar ik, Thea Smith en Hans van der Veen, oor verschillende goeders gesels, en vanavond gesels ons specifiek oor eetversteurings. Ons het dokter Christina van der Merwe hier, saam met ons in die atelier, sy het voorheen by die adolescente kinder en adolescente eenheid by Tygerberg Hospitaal gewerk, onder andere. Ek weet, daar was een tyd wat sy in Canada gewerk het, en sy het, was een lektor gewees by die Universiteit van Stellenbosch, as ek reg?
3: Ja,
2: Christina,
3: ja.
2: Was gegeen, en sy het verskriklik baie ervaring met kinders en adolescenten in psychiatrie. Christina het vroeger hierdie jaar, as ek reg is, of is het